0: Para que kijk gelijk hoe het normaal. Diebs branch, jou weer naar commanda.
1: Zie de ziel staat speelt voor die mat. Nak fijne nak pie man is door mijn pak.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzu